0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

bosjes vol grijs. Er is iemand die van je houdt. Maar hou eerst van jezelf, dan komt goed nieuws vanzelf.

0: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependaele wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwsite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland en staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Onvergetelijke songs. Gekoesterde herinneringen.

0: Dit is wel een liedje waarvan je denkt van...
1: Ja, dat kan ik iemand aanraden.
0: Steve Winwood uit 1981 om precies te zijn. En While You See a Chance. Nou, deze dame die heeft de kans kennelijk gegrepen. Maar of ze er nou zo blij mee is? Leanne Rimes, Can't Fight the Moonlight.

Een ode aan de vrouwtjes uit de jaren 70 van Sailor. En dat heette natuurlijk... Nou, girls. En als we dan toch een mooie dame uit de platenkast halen. Waarom dan niet Alicia Keys? Met haar solo versie van Empire State of Mind.

0: Radio Memory. Radio Memory.
1: Now, here comes the music.
2: Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.
1: Okay, all you need is some patience and a little...

0: Ik hoop dat je er wat van opgestoken hebt.
1: Good luck and keep on dancing.
0: Nou, dat was ik wel van plan. Dat waren de Bingo Boys met een korte dansles van een paar minuutjes. En wie weet, is het een beetje aanstekelijk. Dan nu, de Doobie Brothers uit de jaren 70. En die gaan de straat op. Ja, dan kun je ook dansen. Nou, dan houden we het maar even toepasselijk. Taking it to the street.

De Doobie Brothers zijn graag geziene gasten in mijn platenkast. Vooral de nummers met Michael McDonald erin, die mag ik graag horen. Een groepje dat eigenlijk voor mijn doen te weinig in de platenkast voorkomt, omdat het ook wel eens erg voor de hand liggend is, maar toch ook wel zo mooi. Heb ik nu een cd'tje van klaar liggen en daar staat een prijs op van, schrik niet, 74,95 guldens, dat zou nu euro zijn. Waar het niet dat de cd-prijs als een baksteen gezakt zijn. Hij is rood en er staat op 1966. Nu begint een deel van jullie wakker te worden. Een verzamelaar van de Beatles, de rode. En daarvan hun eerste hit, Love Me Do.

0: is Radio Memory.
1: Goedemorgen.
0: Het firmament van rock, soul, disco, pop en funk. Het zit allemaal in Ellie's platenkast.

Stand. Ik ben benieuwd wat Rihanna hiervan gedacht heeft. De Baseballs aus Deutschland. En dat heette natuurlijk Umbrella. En ik heb laatst meegedaan aan Popvies. Een tijdje geleden alweer. En toen hadden ze een heel album van de Baseballs gebruikt. Met allemaal covers van anderen. Dus liedjes van anderen door de Baseballs in hetzelfde tempo uitgevoerd. En ik was met een collega, ik zal niet zeggen dat hij Edo heette. En we wisten ze samen allemaal. En toen vroegen ze de anderen, heb jij dat album dan thuis liggen? Nee, het waren wel dingen die we vreselijk goed kenden. En we hebben er ontzettend veel plezier in gehad om ze allemaal te detecteren, als het ware. Enfin, ik ben benieuwd of je dit kunt detecteren. Het is er een van Erik Messi. En die heeft een probleem. Hij kan niet zonder jou. Ah. Oh.

0: Kiss.
1: Wat een leuke versie van Kiss. Het is van Prince. Maar op een bepaald moment dacht Tom Jones, dat kan ik ook. En toen heeft hij Art of Noise ingeschakeld. En er gewoon doodleuk nog een keer een enorme hit van gemaakt. Hé, hey, wat hebben we hier? Liefdeslessen. Level 42. Lessons in Love.

Ik dacht, ik heb een cd'tje gemaakt met allemaal covers. En dit was er eigenlijk ook een beetje. Het is een beetje geleend. Het is Simply Red and Sunrise uit 2003. En dat is geleend van, dan moet ik zelf even kijken, Hall & Oates, I Can't Go For That. Ik heb het zelf opgeschreven hoor, maar het was alweer even geleden. En we worden wat ouder, hè? Eens even kijken, wat zal ik doen? Nog even een korte en dan een hele mooie. Ja, dat lijkt me wel een leuk idee. Maar deze is ook wel schitterend. Of zal ik nou die andere? Nou, erg is dat, hè? Ik heb er te veel voor mijn neus staan. En het is allemaal zo mooi. Ja, Food for Thought wordt het. Volgens mij was dat de eerste echte hit. De grote doorbraak voor UB40. En UB40, misschien wist je dat niet. Dat staat voor het werkeloze formulier wat ze moesten voelen in de jaren 80. En iedereen was werkeloos in die tijd. Hopeloos. Vooral in Engeland, eind jaren 80. En hebben ze er maar een band naar vernoemd. En met succes. Mijn eerste hit dus. Food for Thought.

Ik weet niet hoe jullie het erover denken, maar ik vind het een streling voor het oor. UB40 en Food for Thought. En meneer Sterkensan staat al zwaaien en die roept... joh, dit had je veel... je had het nummer wat je nu gaat draaien eigenlijk ervoor moeten zetten. Want het is toch zo mooi. Ja, helaas. Een echt radioplaatje. En het duurt maar liefst 5 minuten. Dus ik hoop dat het nieuws hem niet de nek omdraait. Harry Turpin en WOLD. Hello.

0: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland en staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: En hier is hij dan. Het populairste ochtendprogramma van dit radiostation. Ook

Maandagochtend, goedemorgen. Why not me? In de ochtendshow. Fijn dat u weer het goed initiatief hebt genomen om samen met mij wakker te worden.

weer van deze ochtend direct positief te zetten. Life is life. Opens hier bij Memory in de ochtendshow. Goedemorgen. Ja. Straks even knuffelen met Clouseau. Dat mooie passie. Maar eerst Bonnie Pointer en de

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054-58-0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

0: zijn dat u uit uw bed komt. New Religion, Baba Raxa, met Faithless. Weet je wat? Las er door een knuffeltje bij. Een knuffelmomentje bij. Als u dat goed vindt.
1: Ja!
0: Met Gino Vanelli. Maar eerst Inco.

Gino Vanelli. Het to be in love. Nee hoor. Geef je juist vriendelijks. Een gelukkig gevoel is dat. Als je verliefd bent. Je moet geen held uithangen, maar gewoon gelukkig zijn. En dan komt het allemaal goed. Johnny Hey Jazz. I don't wanna be a hero. Goeiemorgen.

prachtig nummer. Ellen Langley, Choosing Texas, hier in de ochtendshow. Goedemorgen. Zo dadelijk maken we bekend wie we een moment gaan geven. Een ganse week. Maar eerst Rutger van Barneveld.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goedemorgen.

0: Joe Tags. Ain't gonna bomb no more.
1: Nee, gaan we niet doen. Want we zijn eruit. Wie zijn moment gaat krijgen een ganse week lang. Het was even delibereren, maar er zijn weken genoeg. En natuurlijk, artiesten die dat verdienen, zijn er ook. Maar de persoon die zijn moment gaat krijgen is helaas niet meer onder ons. Daarmee dat we een ganse week even een schijnwerper gaan plaatsen. Na de George Baker Selection, weet u wie?

Simon en You Can Call Me Al in de ochtendshow. De koffie die komt eraan. En het nieuws en het weer. En wie gaan we zijn moment geven? Een ganse week lang. Wel, we hebben gekozen om Paul Severs zijn moment te geven. Een ganse week lang. Al zijn grote hits gaan we eens boven.

0: De nieuwe wereldkampioen wielrennen heet niet Wout of Remco, maar Brandon McNulty. De Amerikaanse ploegmaat van de afwezige Tadej Pogacar pakte in Montreal verrassend het goud voor oudgediende Michael Matthews en Mathieu van der Poel. Zowel Van Aert als Evenepoel reden een bedrijvige wedstrijd, maar kwamen tekort in de slotfase. Sinds iets over middernacht zitten de Vlaamse ministers opnieuw samen voor het ultieme begrotingsoverleg. Vlaams minister-president Diependalen wil straks rond 2 uur zijn septemberverklaring afleggen met een akkoord. Gisteravond hield hij eerst nog 1-op-1 gesprekken met de ministers van zijn coalitiepartners Vooruit en CD&V. Vooral rond onderwijs, het groeipakket en fiscale maatregelen zaten de partijen bij het begin van het nachtelijke overleg nog niet op één lijn. In Aarlen in de provincie Luxemburg zijn meerdere mensen opgepakt na een verdacht overlijden aan het treinstation van de stad. Daar was zondag het lichaam gevonden van een man van net geen 40. Parket en politie geven voorlopig niet meer details over het slachtoffer of over de omstandigheden van zijn overlijden. De VS gaan deze week al nieuwe onderhandelingen voeren met Iran over een eventueel einde van de oorlog. Dat heeft president Trump gezegd in een interview met een Amerikaanse nieuwssite. Mogelijk gaat het de eerste dagen om indirecte gesprekken. Trump verwierp pas nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz binnen 7 dagen te heropenen. De eisen die Iran stelde waren volgens het Witte Huis onaanvaardbaar. In Servië is president Aleksandar Vučić afgetreden. Zo komt een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn. Een derde termijn staat de Servische grondwet niet toe, dus kiest Vučić nu voor het lijsttrekkerschap van zijn partij. Als die de vervroegde parlementsverkiezingen wint op 25 oktober, kan hij premier worden. In Servië zijn er al maanden protesten tegen het regeringsbeleid. En in de Nations League voetbal heeft trainer Jurgen Klopp zijn start met de mannschaft compleet gemist. Na het gelijkspel in Nederland verloor Duitsland nu thuis met 0-1 van Griekenland en staat het met 1-6 en met de billen bloot. In dezelfde poelen won Nederland uit bij Servië met 1-2. Vanavond spelen ook de Rode Duivels hun tweede partij thuis tegen Frankrijk. De wolken overheersen de eerste uren met vooral in het westen kans op een bui. Later droger en tot 25 graden. Morgen kan het kwik spectaculair pieken naar 29 graden.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Dag lieve luisteraars van Radio Memory, ik ben Larissa en ik heb geweldig nieuws, want ik ben deze week met mijn nieuwe single Hitschijf van de Week.
4: Radio Memory's Hitschijf van de Week.

Een man die altijd de ochtendshow mag openen in het eerste of in het tweede deel. Roy Orbison, Californian Blue. Vrienden, wees welkom.

0: Goedemorgen.
1: De ochtendshow hier bij Memory. Ultieme wake-up show tussen 7 en 9. Straks de nieuwe swingo van Jan Smit. Maar eerst veel

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476-88-56-54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Radio Memory. Goedemorgen.

Declaration d'amour. En weet je wat? Ik heb zin in wat rock'n'roll. Ja. Altijd lekker in de ochtend. De Stray Cats.

als ik de Ultratop bekijk, dan is het toch een van mijn favorietjes hoor. Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear in de ochtendshow. Straks nog Was Not Was en weer een moment met Paul Severs. Maar eerst de nieuwe van Lindsay. 1000 keer gevraagd.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
3: Goedemorgen.

One Hit Wonder was not was. Walk the Dinosaur hier in de ochtendshow. Vanavond ga ik iets doen dat heel lang geleden is dat ik dat gedaan heb. En een beetje dankzij mijn goede vriend Mike Dupré. Hij belde mij een paar weken geleden en zei mij van: wat doe je op maandag 28 september? Ik zeg, niet speciaal. De ochtendshow voorbereiden bijvoorbeeld. Ja, zegt hij. Kom mee naar een optreden, naar een concert in de Ancien Belgique van deze dame, Alison Moyet. Ah, oké, dat gaan we dan doen vanavond, hè.

0: Let's look on the right side of life. Nothing will come from nothing, you know what I say?
1: Always look on the bright side of life. Ja, moet je altijd doen. En voor vanavond, ja, ik heb wat beloofd aan een paar mensen van een selfietje maken met Alison Moyet. Ik zeg, dat gaat moeilijk gaan, maar ja, we doen het nodig. We gaan een selfie maken, ik en Mike en Alison Moyet. Het gaat een uitdaging worden. We zien wel wat het allemaal gebeurt. Als u mij volgt op sociale media, dan gaat u het wel merken. Ons avontuur in de Ancien Belgique vanavond. Mag ik u bedanken dat u weer met mij bent wakker geworden. Het goede initiatief hebt genomen. Ik heb nog een heel mooi moment van Paul Severs. Ik ben verliefd op jou. Tot morgen.

0: Bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit, blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Good morning, everybody.
7: Good morning.
8: De dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
9: You smell fish.
8: Ongewassen.
9: Yeah.
8: En ongemanierd.
9: In a minute I'll start to yell.
8: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Voor het slapen gaan. Goedemorgen, het is weer maandag. Welkom in de ochtendkroeg. En we begonnen alvast met die van Calvin Harris en Dua Lipa. Met One Kiss. Zo'n kusje om op te staan is ook niet slecht. Maar ik heb het niet gekregen van Dua Lipa. Maar dit is weer een andere materie. Van Kid Creole en die coconuts. En hij zegt gewoon doodleuk. Honey, I'm not your daddy. Hoe dat had afgelopen is, ja, dat is nooit verschenen in de boekjes. Maar die tijd bestonden die boekjes daar zo nog niet. Ja, dan was het nog een beetje in de minnaar regelen.

0: Opstaan.
1: Wakker worden. Peter.
2: Yes.
1: Bobbejaars.
3: Dit is de ochtendkroeg.
4: De ochtendkroeg.
5: Wat? Maar dat is vriend, vrouwse. God, God zijn dank. Verzoenen lijn, dat.

of moet je het gaan uitdrukken? Het was er eentje van Rihanna. Mocht je het nog niet weten, die S&M. De S van de seks en de M van more, denk ik. Als je goed naar de tekst luistert. En zij mag het allemaal zeggen. Maar nu tijd voor ons, Eline de Douw. En de schaduw van jezelf. Daar schoor ze ook mee.

Ik vind, als je dit nummer hoort, dat je spontaan begint mee te dansen op deze ABBA, The Dancing Queen. Dat is een van hun populairste hits en je hoort het nog steeds overal. En ook op diverse feestjes, want Zweden moest van ABBA niet weten, maar de rest van de wereld wel. En godzijdank hebben ze niet geluisterd naar de heren van Zweden. Nu tijd voor het nieuw werk met Liv Morrow en de zomer zonder grenzen.

je hoort het, nog één kusje en ik ben weg. Het was die originele Petula Clark uit de jaren 60 met Kiss Me Goodbye. Is er nou ook nog gecoverd door Wendy van Wanten in een Vlaamse versie. Maar goed, daarover later meer. Nu tijd voor Robin en Dancing On My Own. Kun je op niemand zijn voeten trappen.

om hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

het kan soms eens deugden, zo'n stilte. Ook Depeche Mode hebben dat ervaren. Waarschijnlijk dat ze een grote hit Master and Servant gezongen hadden. Was dit een van die opkomende Enjoy the Silence? Het werd ook een hele. Het voor iets anders, American Auditors. And the best day of my life. Iedereen zegt dat is.

0: Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
1: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

kennen natuurlijk die grote hit Without You vanuit de jaren 70. En Jovali dacht daar een beetje brood in te zien. Met deze Zonder Jou. Het was trouwens een middelmatige hit voor hem, dus geen problemen. En nu tijd voor deze hele grote, dikke, vette mega monster. Deze van Run DMC en Jason Nevins. En baby, it's like that.

0: Deze mochten we vandaag niet vergeten. Deze van Bruno Mars, On My Soul. En mijn ziel zegt dat het tijd is om te vertrekken. Ziezo, dit was weer de ochtendkroeg op deze maandag. Morgen ben ik er natuurlijk weer hier op je favoriete radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van de Musty, Before the Party is Over. Tot morgen.

0: Bijna de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit, blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthale-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-55-3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Ik zie me nou weer staan. Heel lang geleden. Ja, tuurlijk. Ja, wat zeg je? In de prehistorie. Achter die draaitafel. En ik draai. Breakfast Club. Right on track. Terug op de radio.

echte miljonair hoeft uit te hangen om met de trein mee te kunnen. Ja, zo is het hoor. Riding on a train in the middle of the roadshow. Daar gaat uit Engeland zelfs de Britse Dino. Och, zometeen een fijne van achter de keukengordijn.

0: voor achter de keuken.
1: Ben Liebrands heeft ons in de jaren 80 een beetje het mixen bijgeleerd. Maar daarvoor was het ook niet lelijk hoor. Die goede oude DJ met die microfoon, weet je wel.

0: Uit de categorie van Zin ze maar. Ja, kom er maar op, joh. De DJ met zijn aardappel in de strot. Hodorex en Durex in de Dixo. En dat was een formatie nood. We beginnen jaren 80. Leuk plaatje trouwens.
1: Ja, is leuk.
0: Maar goed. Alles wat lekker is en bovenal wat niet zoveel. Zijn de plaatjes voor de frustraatjes. Plaatjes met de gaatjes. Ja, inderdaad, echte singeltjes op 45 toeren in de middel of de roadshow. Casey en de Sunshine Band verlaten de achterdeur. En via de voordeur komen Long Tall Early.

0: Knakkers in 1979 gelukkig gisteren. Jawel, you can do it. Ben je trouwens, als ik een vraagje mag stellen, van voor of van na 1974? Ah, ben je wel of geen DJ? Nou goed, wie is er niet beroemd geworden op een zendschip? Niet waar?
1: Piraten. Toen. In augustus.

0: 258.
1: Radio Nieuwsdienst ANP. De Eerste Kamer heeft het verdrag van Straatsburg tegen de zeezenders aangenomen.
2: Dat spijt me. Voor Nederland.

0: Bergell time is 3 o'clock and Radio London is now closing down.
1: Ik verklaar hierbij de openbare hoorzitting over de wetsontwerpen 11.373 en 11.374 voor geopend.
2: Wij vragen ons af of het redelijk is, billijk en rechtvaardig dat daar nu door deze wetgeving een einde aan moet worden gemaakt.
3: Het is niet gelukt en dat is gewoon rot. Maar misschien wacht ons straks nog een andere kans. Voor nu in ieder geval, reuze bedankt dat u er was. Veel gezondheid en het allerbeste.
4: Het is tijd geworden om af te gaan.

meisje geboren in de Bronx. In New York City. Even later richten zij de band Dr. Buzzard's Original Savannah Band op. Ach, die ken je nog wel, hè? I Play the Fool, Chance La Flamme. Ze deden het ook solo. Inderdaad, Corrie Day. Hoorde je in de Middle of the Road Show. Met een wiggle en een giggle all night. Oh, zo lekker. Zijn die gordijnen gesloten? Wat?

Ja, kijk. Levens een gevaarlijk zootje hier, blijkt wel. Bonnie en Clyde, uit zijn eigen verhaal, lijkt me heel duidelijk. De FBI natuurlijk, die zijn het geweest. Leuk hoor, Georgie Fleck.

was hem dus, hè. Eigenlijk een beetje een one-hit wonder. Ja, dit is hem bijgebleven, en onze. En die goede oude vervlogen voltooid verleden tijd. Eloise uit de jaren 60. Daar gaat Barry Ryan. En tot zover. En niet verder. En straks nog veel meer lekkers natuurlijk. Ja, als Wat de Piet van Sinterklaas van de Kerst.

0: de helft van de langdurig zieken in invaliditeit heeft financiële problemen en stelt medische zorg daardoor uit, blijkt uit onderzoek van de CM bij meer dan 8500 leden. Een derde moet geregeld hulp vragen aan familie of vrienden om rond te komen. Een kwart heeft het afgelopen jaar zelfs geld moeten lenen. Vooral alleenstaanden en huurders hebben het financieel moeilijk. De CM vraagt daarom hogere minimumuitkeringen en een uitbreiding van het sociaal energietarief. Aannemers zullen vanaf midden volgend jaar meer aansprakelijk zijn voor zware fouten. De federale ministerraad heeft daarvoor nieuwe regels goedgekeurd. Nu kunnen aannemers zich nog indekken via bepalingen in een contract. Zo kunnen ze hun aansprakelijkheid bijvoorbeeld beperken tot 50.000 euro. Dat zal binnenkort niet meer kunnen. In Houthalen-Helchteren is een verdachte opgepakt nadat zaterdagnacht een brandbom is gegooid naar een huis. Niemand raakte toen gewond, maar de voordeur is zwaar beschadigd. Kort daarvoor was ook een brandbom gegooid naar een huis in Pelt. Wellicht hebben beide incidenten met elkaar te maken. In het centrum van Madrid hebben opnieuw honderden mensen de nacht op straat doorgebracht. Ze sliepen in tenten uit protest tegen de hoge woonkosten in Spanje. De acties begonnen nadat een vrouw van 87 vorige week uit haar huis is gezet. Ze is zo uitgegroeid tot het gezicht van de wooncrisis. De manifestanten eisen onder meer huurcontracten van onbepaalde duur. In Mexico heeft orkaan Polo aan twee kinderen het leven gekost. Die slachtoffertjes zijn 3 en 12 jaar oud. Ze kwamen om het leven toen hun huis onder water liep. Hun ouders zijn nog vermist, net als een toeriste van 24. Eerst bewolkt en regenachtig, maar vanmiddag meer zon. En op de meeste plaatsen droog bij maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen veel zon en dan ook warm, net geen 30 graden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dag lieve luisteraars van Radio Memory, ik ben Larissa en ik heb geweldig nieuws, want ik ben deze week met mijn nieuwe single Hitschijf van de Week.
5: Radio Memory's Hitschijf van de Week.

in de tijd een grote hit voor Jacques Herp. We draaiden Bobby Prins, Een man mag niet huilen. En daarvoor hadden we de nieuwe hitsky voor deze week. De nieuwe Larissa met Hek op jou. Het is maandagmorgen 28 september. Iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Ik neem je mee tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Met nu orkestraal Movers in the Dark. Of beter gekend OMD. En we draaien de Analog Gay.

draaide nog Bonnie M. Brown Girl in the Ring. De stem van Tony van Bever is nog altijd niet zoals het moet zijn, maar met de nodige medicatie komt dat wel goed, hè? We gaan richting reclame. Gaan we doen met Survivor en The Eye of the Tiger.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen. Olé!

Deze man ken je nog wel van Come On en Doe Het Nog Een Keertje Met Mij. We draaien de Phil Kevin en Olé Olé Chupito hier op de radio trouwens. Hè. Dat is de maxi-versie van Modern Talking en we draaien Brother Louis op de radio. Hey, goedemorgen allemaal. Fijn dat jullie massaal allemaal aan het luisteren zijn naar het programma Aan Tafel met Tony van Beveren. Doet me trouwens heel veel plezier, hè.

was er eentje uit de hitparade van 2015. To Fabiola, tezamen met Nunca en The House of Doom. En dat is ook een hele mooie plaat, hè? Eén van de grootste successen van Rod Stewart en de Baby Jean.

man met een prachtige stem die er ook spijtig genoeg niet meer in ons midden is. We draaien de Johnny White, verloren hart, verloren droom. We gaan richting reclame van ons klein Belgenlandje. Gaan we richting Ierland met Johnny Logan. En we draaien Hold Me Now.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Was er ook eentje terug in de tijd van Elvis Presley? Ook in Sint-Pieterskapelle zitten ze te luisteren. Is daar Luc aan het luisteren en company? Allemaal hier via jouw internetradio, Radio Memory wereldwijd. Dat is er eentje van Marsha Raven. En we draaien Catch Me.

was er eentje uit de hitparade van 1989. We draaiden Clouseau en laten we dansen. We gaan richting 12 uur. Ik zeg graag na 12 uur dansen we weer meer. Zit je aan tafel, smakelijk eten. We draaien deze uit het jaar 1979. Toen waren we 10 jaar jong. Wat gaat de tijd heel snel, hè? We draaien Blondie. Graag tot straks.

0: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
3: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
4: Tony van Beveren.

Maandag 28 september, iets over 12 uur geworden. Ik neem je nog mee tot 1 uur, tot aan Rudy van Brussel met zijn programma. We draaien de Shaggy en Oh Carolina.

0: eentje die we van de zolder gehaald hebben hier in Galmaarden. We draaien de Lane Anderson en de Rose Garden. De beste muziek, Joris Enkel, hier bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Je moet Radio Memory met je meenemen.
1: Ladies and gentlemen,
2: prepare yourself.
1: The diva is now approaching.
2: 3, 2, 1.
1: The show's about to begin.
3: When a queen lays her cards on the table, try to make a name.

0: happen, baby, but the show must go on.
1: Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leize, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemiddag.

singletrack uit album Thriller. We draaiden Michael Jackson en de Billie Jean. We gaan nog een hele mooie plaat gaan draaien. Ze komen uit Zweden. Ze zijn met z'n vieren, twee dames, twee heren. Ik heb het over ABBA en we draaien Super Trooper.

draaien de versie van Sam Hollis in Zaire. De man die je nog kent van Laat het gras maar groeien. We gaan stilletjes aan richting reclame hier op deze maandag 28 september. Ik heb voor jou nog deze reggae-plaat van Bob Marley & Company. En dan draaien we nog Bon Jovi en Always.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Android. Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag.

Ook een man die er spijtig genoeg niet meer ons midden is, komt uit Nederland. Koos Albert Sisteren heeft zij mij verlaten. Ons programma Aan tafel met Tony van Bever op deze maandag 28 september loopt stilles aan ten einde. Wat ook onze volle collega's hier al toekomen. Hè? Rudy van Brussel straks. En dat is een reetje van Frank Sinatra. New York, New York.

Wat draaide nog Madonna, La Isla Bonita, was het voor vandaag deze maandag 28 september tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. Zometeen is er Rudy van Brussel met zijn programma, ook nog veel pret met de komende collega's. Maak er nog een fijne maandagmiddag van, ben ik graag morgen vroeg weer bij dezelfde tijd, dezelfde zender tussen 11 en 1 aan tafel met Tony van Beveren. We gaan eruit met deze Franstalige plaat van Sacha Distel, Ma Femme, de groetjes... En graag tot morgen ietsje naleven.

0: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Flion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
5: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik heb geweldig nieuws, want ik ben deze week met mijn nieuwe single Hitschijf van de Week.
6: Radio Memory's Hitschijf van de Week.

Een zeer goede middag. Welkom opnieuw hier in de Hitmix tussen 1 en 3 uur. We zijn er volledig klaar voor en we krijgen nog een kleine nazomer. Maar goed ook, en daar past de muziek van de Radio Memory. Hier is ABBA met Eagle.

weekje. Maandag hadden we heel wat hits uit de jaren 80. Maar in dit uur krijgen jullie enkele nummers te horen uit de jaren 70, zoals deze van ABBA met Eagle. Onze volgende is een prachtig band en dan heb ik het hier over de Robots.

voel je vrij van dit nummer van Major Lazer en featuring Amber Kaufman met Get Free. En ja, dat doen we allemaal. We voelen ons toch heel vrij en zeker met geweldig muziek hier op Radio Memory.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
4: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

duiken nu even terug naar de jaren 60. Dat doen we samen met Frans Gall met dit nummer De Branche. Ze overleed op 7 januari 2018, maar je kent haar bekendste nummer van het Songfestival uit 1965. Une poupée de cire, une poupée de son. Dat was een fantastisch.

Deze nummer van France Gall Desbranche kwam uit 1984. Zo lang is het alweer geleden. Maar we gaan niet opnieuw beginnen. Alhoewel, volgens Bazaar, begin opnieuw. Dat mag hij dan wel eens voor ons doen.

Everybody Move. En dat is natuurlijk, als je heel mooie muziek hoort, kan je gewoonweg niet stil blijven zitten. Dit was Cathy Dennis. We gaan verder tussen sterren en aarde met Milo en Liam.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
1: Goedemiddag. Rudy van Brussel.

Dit nummer wordt vaak gedraaid op trouwfeesten en dergelijke. Deze van Los Del Rio Macarena, alweer van 1993 geleden. En kent u deze volgende nummer nog?

Ik ben ervan overtuigd dat jullie niet stil konden blijven zitten met dat plaatje van Afrik Simon met Ramaya. We gaan stilaan het eerste deel afsluiten, dat met dit nummer van Jasper Steverlink met Life on Mars. Ik ben er zo terug na het tijd zijn van 2 uur en dan gaan we er nog een lap op geven, zoals ze zeggen. Tot zo meteen.

0: In een woning in Denderleeuw in Oost-Vlaanderen zijn een moeder en haar dochter gisteravond dood teruggevonden. De slachtoffers waren 51 en 20 jaar. De zoon van het gezin, een jongen van 17, is gearresteerd op verdenking van moord. Hij wordt ondervraagd. Over de precieze omstandigheden van het drama is nog niets bekend. Ook het motief van de tiener is nog niet duidelijk. Er is geen nieuw overleg gepland tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau IRNA. De Amerikaanse president Trump had eerder gezegd dat hij snel nieuwe gesprekken verwachtte. Vorige week verwierp hij nog een Iraans voorstel om de straat van Hormuz opnieuw open te stellen. Volgens Trump waren de voorwaarden van Iran onaanvaardbaar. Zuid-Korea vraagt Oekraïne om uitleg en excuses nadat president Zelensky bekendmaakte dat Noord-Koreaanse krijgsgevangenen met een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gebracht. Volgens Zuid-Korea was afgesproken om die zaak vertrouwelijk te behandelen, maar Zelensky sprak erover tijdens een toespraak voor de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat. De zaak ligt heel gevoelig omdat het land net opnieuw probeert om de dialoog met Noord-Korea weer op gang te brengen. En popster Taylor Swift heeft de prijs voor video van het jaar gewonnen op de MTV Video Music Awards. Ze kreeg die voor The Fate of Ophelia. Swift droeg de prijs op aan countryzangeres Dolly Parton, die eind vorige maand overleed. Pop-icoon Madonna ging met de meeste prijzen naar huis. De Amerikaanse zangeres kreeg er 7. Ze werd onder meer uitgeroepen tot artiest van het jaar en won ook de prijs voor beste samenwerking samen met Sabrina Carpenter voor het nummer Bring Your Love. Aan zee is het bewolkt en kan het licht regenen bij een graad of 20. In het oosten is het zonnig en kan het 27 graden worden. Morgen krijgt het hele land zonnige perioden en wat hoge wolkenvelden af en toe. Het kwik klimt dan nog enkele graden hoger.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
1: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Rudy van Brussel.

nieuws en reclame is achter de rug. Dus dat wil zeggen dat we nog een klein uurtje gaan hitmixen, uiteraard. En dat doen we deze met de Backstreet Boys. Met All I Have to Give. En dat is uiteraard muziek. We gaan even naar ons noorderburen. En dat doen we samen met Anita Meijer. Rock Me Up a Mountain. Goedemiddag. Rock me.

dat was dan ook meteen de titel van deze plaat van de Jonas Brothers met A Sucker. We genieten nog van een klein nazomertje en dat is toch gezellig dat je nog even buiten kunt zitten of wandelen en dan muziek luisteren van Radio Memory. We gaan dit doen onder andere met deze van Madonna met Take a Bow. En laten we maar genieten van dit nummer uit 1995 alweer.

goodbye. Dit jaar bracht Madonna nog een nieuwe LP uit, Confession to Hen, waarin ook Stromae een nummer mag meezingen. Deze, ja, dat doet me een beetje denken aan een trouwfeest dat ik ooit heb meegemaakt, waar dat ze borden op de grond gooien. Hoe gezellig is dat? Hier is Heiko Vos met de laatste Sirtaki.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
4: Goedemiddag.
5: Rudy van Brussel.

Ze had precies een beetje last van zwaartekracht, Gravity, DJ Fresh en Ella Airey. Deze nummer is remastered uit 1997. Hier hebben we dan Talk Talk met Such a Shame.

Wat mij betreft is dit toch een hele rare einde van Talk Talk met Such a Shame. We gaan een beetje hallo zeggen. Ja, zeg maar hallo van Wesley Klein.

0: alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarna bemesters en koeien. Hoekenstraat 680-5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: De Radio Memmer van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memmer. Mooie app voor iPhone en Android.
3: Android. Radio Memory.
4: Goedemiddag. Rudy van Brussel. When

Best een pittig nummer deze van Anouk. We gaan stilaan afscheid nemen van het tweede deel van de Hitmix. Maar ik ben er graag terug volgende week. We sluiten onder andere af met Nielsen. Het is ijskoud. Gelukkig is het deze week nog mooie temperatuur.

0: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependaele zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetje van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht in voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependaele zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n 94 euro en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs, met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
1: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory en bel Hilde op 0495 55 3044 of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

for you. Straks komen die van The Middle of the Road nog een beetje tweedledee tweedledummen. Eerst laten we Jack aan het woord. Jack Talking, Dave Stewart en The Spiritual Cowboys.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.com.

Toen Esposito Kalimba de Luna. Wat is een kalimba? Wel, dat is een Afrikaans muziekinstrument. Het enige nummertje van Wim de Kranen dat een hit werd en waarin geen naam werd genoemd, dat moet wel breek uit jezelf zijn.

Levi's was een ontzettend populaire tv-serie in de tweede helft van de jaren 80. En dit was het thema van Miami Vice Team van Jan Hammer. Little Steven Van Zandt kennen we hoofdzakelijk als rechterhand van Bruce Springsteen. Hij heeft ook een paar solo-nummertjes, zoals deze Bitter Fruit.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.

Eentje uit het fantastische jaar 1962, Johnny Tillotson en Send Me the Pillow That You Dream On. Overbodige vraag nu van Peter Brown: Do you wanna get funky with me?

Een paar maanden geleden zag ik Bob Dylan aan het werk. Geloof me, het was de moeite niet. Hij mag wel de plaat poetsen samen met mij. We gaan er als een wervelwind van door. Hurricane Bob Dylan, graag tot.

0: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht en voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven overblijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik heb geweldig nieuws, want ik ben deze week met mijn nieuwe single Hitschijf van de Week.
7: Radio Memory's Hitschijf van de Week.

even naar Frankrijk met Mike Oldfield en To France. Het was een geremasterde versie van 2015. Een nieuwe driver's seat die zit er aan te komen nu op deze maandag 28 september. Nog een paar dagjes en het is oktober. Ja, het gaat supersnel en het gaat met deze twee uren ook niet anders zijn. Dusty Springfield straks in private. We hebben George Benson met Give Me The Night. En deze intro, ja, dat is ook zo gemakkelijk om te raden van wie dit juist is, hè. London Beat en I've Been Thinking About You.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Ivan Plettings. Radio Memory.
3: Goedemiddag.

0: 11 februari 1990 werd hij vrijgelaten na ruim 27 jaar gevangenschap. Hij zat dus levenslang vast omwille van zijn leiderschap in de strijd tegen de apartheid. En gelukkig werd hij dus uiteindelijk dan toch vrijgelaten. Won ook trouwens de Nobelprijs voor de Vrede. Nelson Mandela, dat was nog een special a.k.a. en Free Nelson Mandela. Een live versie nu.
1: I got a woman mean as she can be.
0: Voilà.
1: Sometimes I think she's almost mean as me.
0: Golden earring, long blonde animal.

0: Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Voilà, het wordt nog even speciaal herhaald voor jullie. Ik heb een niet zo'n goed berichtje aangaande Tesla. Naast de voordelen van het FSD, dus Full Self-Drive systeem van Tesla, zijn er blijkbaar nog een paar tekortkomingen. Vooral dan bij typische Vlaamse verkeerssituaties heeft de rijhulp het behoorlijk lastig. De FSD-functionaliteit van Tesla staat ook wel vaker ter discussie. Vooral in thuisland Amerika zijn er vaak rechtszaken over de schuld van die Full Self-Driving bij ongevallen die soms een dodelijk gevolg hebben. Bij ons deed de mobiliteitsorganisatie Johanna.be onderzoek naar het gedrag van FSD in zones 30, woonerven en fietsstraten. En daaruit haalde het zowel positieve als negatieve punten. Belangrijk om te beseffen is dat je als bestuurder nog altijd zelf verantwoordelijk blijft voor je wagen, zelfs met FSD geactiveerd. Die benaming van Full Self-Driving mag dan wel ambitieus zijn. Je moet ten allen tijde zelf kunnen ingrijpen als je merkt dat je wagen een verkeerde beslissing neemt. En zo is dat bijvoorbeeld dus ook in de zone 30, want daar reed de FSD vaak te snel. Of haalde het fietsers ook in een fietsstraat. En dat is uiteraard verboden. Het zou misschien kunnen dat het systeem die verkeersborden misschien nog niet kent. Dus bijvoorbeeld in die zone 30, die borden werden gewoon volledig genegeerd en hij reed dan gewoon 50 km per uur zoals normale snelheid in een bebouwde kom. Dus ja, dat zijn misschien bepaalde dingetjes die nog moeten geüpdate worden voor de Belgische wegen. Want ja, België en wegen, je weet het is altijd al iets heel speciaals geweest. Dus voor Tesla, voor die FSD, misschien een kleine aanpassing. En nu iets dat me zo drijft. Britney Spears, You Drive Me Crazy.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ivan Plettings.
3: Dit is Radio Memory.
2: Goedemiddag.

Och man, genieten, genieten dat we terug even naar die film van Dirty Dancing kunnen met op het laatste natuurlijk deze plaat waar de lift werd ingezet tussen onder andere Patrick Swayze, Bill Medley en Jennifer Warnes. I've had the time of my life. Dat heb ik ook hier nog altijd in deze driver's seat. Straks het tweede deel van dit programma met het weerbericht. Niels William, zie ze doen, dat kennen we van 2006. Hier is de Tarkan, nog eens de originele versie van Sikidim. Tot straks.

0: De begrotingsonderhandelingen van de Vlaamse regering zijn opgeschort. Tijdens het overleg over het best en final offer van minister-president Diependalen zijn minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krevits en een kabinetchef van Vooruit onwel geworden. CD&V-minister Jo Broens neemt de plaats van Krevits in tijdens het verdere overleg. Het is nog niet duidelijk wanneer dat hervat. De ministers en hun medewerkers waren al sinds gisterenmiddag bijeen en hebben de hele nacht in voormiddag verder vergaderd. Normaal zou minister-president Diependalen zijn begrotingsplannen vanmiddag toelichten in het parlement. Drie internationale organisaties hebben een klacht ingediend tegen ons land. Ze vinden dat mensen die digitaal minder goed mee kunnen uitgesloten worden. Vooral ouderen komen daardoor in de problemen. De Vlaamse Ouderenraad sluit zich aan bij die kritiek. Ze benadrukt dat je bij dokters en specialisten, maar ook bijvoorbeeld bij kappers, vaak digitaal een afspraak moet maken. En in restaurants heb je al maar vaker een QR-code nodig om het menu te bekijken. De organisaties vragen dat er genoeg alternatieven over blijven voor wie digitaal minder sterk staat. De olieprijzen schieten opnieuw de hoogte in. Een vat olie kost nu zo'n €94 en dat is bijna 3% meer dan afgelopen vrijdag. De stijging komt er nadat de Amerikaanse president Trump een Iraans voorstel verwierp om de straat van Hormuz te heropenen. Dat is een belangrijke scheepvaartroute voor olie. En de Britse zangeres Ray staat volgende zomer op Werchter Boutique. Ze is de eerste naam die de organisatie voor het festival vrijgeeft. Ray zal optreden op zaterdag 26 juni. Ze is onder meer bekend van het nummer Where's My Husband. De ticketverkoop start vrijdag. In het oosten van het land is het vrij zonnig. Elders blijft het meestal grijs, met af en toe ook wat gedruppel. Maxima tussen 20 en 27 graden. Morgen is de zon bijna de hele dag van de partij en kunnen we mogelijk voor de laatste keer dit jaar uitschieters tot 30 graden halen. Aan zee wordt het dan zo'n 24 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
1: hoor je hier.
5: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
1: Ivan Plettings.

een tongetje draaien in de Verenigde Staten. Misschien met die huidige president zal het waarschijnlijk niet meer mogen, denk ik. Deborah Harry en French Kissing in the USA. Welkom in het tweede deel van deze driver's seat. Isley, Jasper Isley met Caravan of Love straks. Grand and Forsyth met The Greatest Gift of All. Voor ons is dat de muziek die wij aan jullie kunnen serveren. En dit is er ook zo eentje van Bauman. Strangers in the Night. Iedereen, goeie avond.

0: zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Winnie Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Ivan Plettings.
5: Radio Memory.
4: Goedenavond.

Alex Pardy, Don't Give Me Your Life. Ja, een deeltje van mijn leven wil ik wel aan jullie geven door hier te presenteren en mooie muziek te draaien. Straks ook het weerbericht. Maar we gaan even nog een bepaalde zangeres erbij halen. Sonja Dronier. Maar dat zegt u waarschijnlijk niet heel veel. Victor Laszlo daarentegen. Ja, dat is natuurlijk wel een gekende naam. Hier is ze ook nog eens. En een beetje zonder adem ondertussen. Hier is Breathless.

Sasha. En if you believe, en als je gelooft dat het goed weer gaat worden, wel, we gaan het proberen te volbrengen. Vanavond en een groot deel van de nacht verwachten we over het westen en het noordwesten wel perioden van regen of buien, eventueel hier en daar met onweerachtig karakter. Elders blijft het overwegend droog met wolken en opklaringen met temperaturen tussen 13 en 18 graden. Ja, inderdaad, 's nachts. Morgen is het dan zonnig tot vrij zonnig met hoge en middelhoge wolkenvelden. 'S Ochtends is er over de noordelijke landshelft kans op lage wolken, eventueel wat mist. Het wordt dus wel zeer warm voor deze tijd van het jaar, bij maxima van 24 tot zelfs 30 graden. Ook woensdag blijft het warm met zon en hoge of middelhoge wolken. Lokaal kan er een buitje vallen. En woensdagavond en nacht neemt de kans op regen wel duidelijk toe. Maxima ook nog altijd veel te hoog voor de tijd, want het is tussen 23 en 28 graden. Donderdag beïnvloedt dan een vrij actieve regen- en buienzone ons weer. Enkele donderslagen zijn daarbij ook mogelijk. Maxima tussen 18 en 23 graden. En van vrijdag tot zondag is het meestal droog met een afwisseling van zon en wolken. 'S Ochtends is er kans op mist. En de maxima die liggen terug een beetje in normalere categorieën. Het is namelijk zo rond de 19 graden. En dat is misschien zelfs nog een klein beetje te veel voor de tijd van het jaar. Maar oké, kan het aanvaarden. En nu ook nog eens chic met You Are Beautiful.

Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u.

Voel je de liefde ook al met deze Donna Summer, I Feel Love. Het is wel een remix van 1995. Hier nog in het laatste moment van deze driver's seat. Ja, ik moet gaan plaatsmaken, maar dat is met veel plezier. Ik heb ook nog een van mijn hits klaarstaan die ik echt wel kon van genieten in dat moment van het jaar. C.B. Milton, It's a Loving Thing. Nog veel plezier hier bij Memory. En tot de volgende.

0: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het Halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependalen nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstelgedrag. Diependalen zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar België. Bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het 3e weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een Bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: Dag lieve luisteraars van Radio Memory. Ik ben Larissa en ik heb geweldig nieuws, want ik ben deze week met mijn nieuwe single Hitschijf van de Week.
7: Radio Memory's Hitschijf van de Week.

0: Maandag 28 september 2026, 10 minuten over 6. Welkom in onze dagelijks programma De Muziekdoos. Vandaag in samenwerking met mijn lieve collega, onze Daniel.
1: Hallo Hilde.
0: Hey Daniel, je ziet er super uit. Echt waar.
1: Ah, dankjewel. Nochtans, ik voel me niet zo super. Ik ben moe.
0: Moe, ik ben... Zo moe.
1: Ja, ja, nee, ça va, maar ik voel me toch wel moe.
0: Ja, nee.
1: Ik ben gisteren een beetje weg geweest. Ja. En we gaan straks... ik ga daar straks meer over vertellen.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Je bent op baan geweest. Dus.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Oké. Okay. Goed, zeg, ken jij dat geluidje op de achtergrond? Ja, niet spieken, hè?
1: Ah, wel, maar ik had dat al ergens gehoord. Ik weet dat het van Morricone is, maar... Ik denk dat het van A Fistful of Dollars is.
0: Het is van een musical. Het is van een film.
1: Ja.
0: Een militaire film, nee?
1: Ah, ja, maar ik dacht een cowboyfilm, maar bon, maakt
0: ja, het is oh ja, militair, de cowboys die schieten ook, hè.
1: Ja, maar heeft er zoveel. Het kan ook,
0: Ik zal het zo een keer opzoeken, want ik weet het ook niet van buiten. Misschien weet onze gast het. We gaan een keer luisteren. Goedenavond.
2: Goedenavond Hilde, goedenavond Daniel.
1: Goedenavond Geert.
0: Weet jij Geert hoe die film noemt met Morricone?
2: The Bad, the Ugly.
1: The Bad, the Good and the Ugly.
0: The Bad, the Good and the Ugly. Dat was
1: het. Ja. Is het een die?
0: Denk het wel.
1: Ik ga het opzoeken, want ik dacht het ook, maar ik was er niet zeker van. Maar misschien zijn er luisteraars die het wel weten en het ons kunnen komen zeggen. Ja. Dus ze bellen dan op het nummer 0266-99660.
0: En dat heeft Geert ook gedaan. Juist? Wat zeg jij, Geert? Dat is juist.
2: Ik was het niet juist?
0: We gaan het opzoeken. We weten het niet.
1: Ik was aan het twijfelen. Dus Geert, je zei me net... Je hebt al een paar keer verteld dat je met Salim Seger op stap gaat binnenkort. En dat er ondertussen 1600 mensen meegaan naar dat...
0: Kan toch, dat kan.
1: Wauw.
2: 1600 mensen zijn er ingeschreven.
0: Van waar komen die allemaal onderuit?
2: Die komen van de Limburg, die komen van West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant...
0: Is die zoveel van...
2: Die kanten.
0: Maar wie gaat er dan nog allemaal mee, Geert?
2: Veel andere mensen dat mij ook kennen van de fanclub, hè.
0: Nee, maar ik bedoel qua zangers. Dat is toch niet alleen Salim, hè?
2: Micha Mara gaat mee.
0: Ja.
2: Johan Veugelers gaat mee.
0: Ja, dat is ook een topper.
2: Laura Lien.
1: Amai, ja.
2: Philip Dazen, Auweli Kitana.
0: Jongen, ja. We zeggen het allemaal nu.
2: Dan André Lugowski gaat ook mee, die Rus die daar vroeger vergiftigd geweest is.
0: Ja.
2: Dan ook nog, Diana, dat is ook iemand van de Limburg, dat Salem kent.
0: Ja.
2: En dan nog een paar anderen.
1: Amai. Maar hoeveel...
2: En dan met een volledig orkest en al.
1: Dus, en dat is een volledige week?
2: Ja.
1: En hoeveel keer treden ze dan op, die zangers? Zijn ze elk in een avond of hoe zit dat mekaar?
2: Die treden op de plas. Namiddag.
0: Op strand.
2: En s'avonds.
0: Ja. Op strand.
2: Ja, en s'avonds treden die dan nog een keer op in de zaal.
1: Ah, oké. Okay. En is dat één avond of zijn dat verschillende avonden?
2: Dat zijn verschillende avonden. Dus je hebt de eerste avond is Laura Lien, Johan Veugelers en Philip Dazen.
0: Mm-hmm.
2: Dan de tweede avond deed de Salem ook uit die optreedt als avonds. Dan heb je Auweli, Kitana, André Lugowski. Ja, die is altijd laatst. Die gaat dat alle jaren mee.
0: Hans Kitana, die kennen we ook. Hij is ook al bij ons aan de studio geweest.
2: Ja,
0: hè?
2: Inderdaad. En die kan ook heel goed zingen. Hè?
0: Ja,
2: en Auweli ook.
0: Zeker.
2: En de Filip ook.
0: En als ik het goed heb, maar kan niet zijn, is zij niet verloofd, Kitana?
2: Ja, dat weet ik niet.
0: Ik heb sinds kort haar hand gezien met een vinger er... met een vinger eraan,
1: ja.
0: Een ring rond haar vinger.
1: Ze leest de boekjes, hè.
2: Heeft ze ook meegeweest naar Spanje. En dan was haar vriend erbij.
0: Mm-hmm. Ik heb hem gezien, hij was ook bij hier bij ons in de radio. Een hele vriendelijke jongen, mm-hmm. eerlijk waar. Nee, man. Heel vriendelijke ook.
2: Nilde, ik moet nog iets zeggen tegen jou.
0: Ah, zeg een keer.
2: We waren niet juist gisteren op de koers.
0: Niet. Zwicht. Ik pas dat ik drie keer gestorven ben.
2: Ja, ik ook.
0: Toen dat Remco zijn laatste pistool kreeg, dan dacht ik van, het is niet mogelijk, hij gaat nog winnen.
2: Maar... Ja, ik dacht het ook, maar ja.
0: Maar ik ben een beetje teleurgesteld in Mathieuke. Ik dacht echt dat Mathieu ging winnen.
2: Hij was toch de derde, maar ja.
0: Ja.
2: En Toro was ook niet goed, hè.
0: Del Toro, maar jong, dat was wel een lange koers, hè. Had jij gezien,
2: ja, dat
0: kilometer?
2: Was 243 kilometer.
0: Jongens, dat is niet meer normaal, hè. En veel bergop in en al. Ik vond het een heel zwaar... En Van Aert heeft het eerlijk toegegeven. Het was te zwaar voor hem. En ik vind dat hij dat moet kunnen toegeven. En Remco zat ook op zijn tandvlees. Hij kon ook niet meer. En de meeste konden niet meer.
2: Zondag heeft hij een nieuwe kans, hè.
0: En dan is het Europees kampioenschap.
2: Want dan is het de ronde van Slovenië.
0: Ah, oké. Okay. En is dat een eendaagse? Want dat is zo...
2: Ja, maar daar rijdt El Toro niet mee. Daar rijdt Polsektov niet mee. Daar rijdt dingen niet mee. Van der Poel rijdt niet mee. Dus ja, dan heeft hij wel de kans om te winnen.
1: Allee.
0: Maar één ding vraag ik me nu af, Geert. Hoe vaak gaan we die kampioenentrui in een koers zien in België?
2: Niet veel.
0: Maar wat ik mij ook afgevraagd heb, ik ben een stoutrik. En Daniel bekijkt mij zo vies van... Heeft hij niet dezelfde pilletjes gekregen van Pogacar?
2: Ja, ik denk het.
1: Maar ik had van die renner al een paar keer gehoord. Hij is ook niet meer van de jongste, denk ik.
0: Maar hij nog
2: nooit... Nee.
0: En nog nooit
2: maar weet je wat het ook was? Die andere renners zaten heel tijd naar elkaar te kijken. Wie gaat er aan zijn? Ja, niemand.
0: Ja.
1: En niemand wil voor niemand rijden, ook niet. Hè? Dat heeft er ook wel mee te maken.
0: Nu, pas op, die jongen, dat is hem gegund. Hè? En de manier dat hij weggereden is, je moet het maar doen. Hè? Ik vind het heel raar. Maar
2: ik denk ook, Hilde, bijvoorbeeld, als Remco daar aan zette, ik dacht, ja, eigenlijk dat jij zei, ja, hij gaat misschien nog winnen.
0: Ja.
2: Maar als je dan denkt, ja, ik moet het alleen doen, dat gaat niet.
0: Als je geen doelpunt hebt. En onze Mathieu, ik had wel zo op een 80 kilometer van de streep, had ik het gevoel dat Mathieu alleen ging vertrekken. Toen dat hij met die vier voorop was.
1: Mm-hmm.
0: Toen dacht ik van, ja, Mathieu gaat alleen vertrekken. Maar niet, ja, kijk, het is gereden en de beste heeft gewonnen, zeg ik. Hè.
1: Ja, altijd.
2: Ja, ik vind dat ook.
1: Maar het is een keer leuk dat een keer iemand anders is.
0: En wij vinden dat?
2: Zoveel jaar... Ja. Achter Lance Armstrong.
0: Ja.
1: Ah ja, nee.
0: Ja.
1: Ook de Amerikaan. Ja.
2: Ja.
0: Trump zal content zijn.
1: Ja, misschien. Ik weet het
2: ik
1: niet.
2: Ik moet nog een plaatje aanvragen. Hè, want ik heb geen plaatje gezegd tegen Daniel.
0: Zeg het mij al, dan zoek ik ze.
2: Van Alvin Stardust en Pretend.
0: Oké, kom in orde. Jij moet de groetjes doen ondertussen. Want heb je ook nog
2: ik wil de groetjes doen aan Vivian.
0: Ja.
2: Aan jullie twee in de studio natuurlijk.
0: Mm-hmm.
2: Dan ook aan Yves, aan Marianne, aan Kelly, aan Tony en Nancy, aan Johan de Radioman die straks komt.
0: Ja.
2: Dan ook aan Roosje, aan Jeremy. En de 4e oktober moest ik normaal gaan zingen in het stationnetje, maar dat gaat niet door.
0: Oei, ja.
2: Omdat ik op dat moment moet verhuizen. Dus ik kan me niet in tweeën delen. Ik heb dat al gezegd tegen Rudolf. Allee, tegen Frans eigenlijk. En hij zei, ja, het is spijtig. Maar als hij nog een keer iets organiseert, zijn we er wel bij.
0: Mm-hmm.
2: Dus ja. Maar ik zeg het, ik kan me niet in tweeën delen. Nee, dat gaat niet, hè.
0: Nee, dat klopt.
2: En ik denk, ja... Ik heb al verschillende keer Rudolf zien optreden en hij doet dat perfect. Hè. En ja. Jeremy ook, dus ja.
0: En binnenkort komt Jeremy zijn nieuwe plaat uit, hè?
2: Ja, dat weet ik.
0: Steve Tillis
2: heeft ook een nieuwe plaat, hè?
0: Ja, Pietje, of wat is het met Pietje?
2: Ja, wat heb ik vandaag geleerd?
0: Wat heb ik vandaag geleerd?
2: Ja, met Piet Huizen eruit.
0: Ah ja, klopt.
1: Allee.
0: We zijn niet blij.
2: Hij gaat hem wel zingen in Spanje, want hij gaat mee, hè, Steve.
0: Just, allez, doe dat met groetjes.
2: Ja. Ik ga het zeker doen.
0: En want ik ken Steve heel goed en zijn vriendinke Sarah ook. Zeg je maar, ik moet u de groeten doen van uw maatje Hilde van Radio Mama.
2: Ja, maar ja, die kennen jullie, hè.
0: Ah, ja, tuurlijk kent hij ons.
2: Want, mag ik hier iets zeggen? Het is misschien smerig, hè. Maar als je in de kliniek zat, hè.
0: Ja.
2: Je weet wel van waar. Dan belde ik naar Steve en ik moest alle dagen de groetjes doen aan jou.
0: Ah, ik weet het wel. Steve is een goede kameraad van mij.
2: Dus ja.
0: Goed.
1: Geert, we wensen jou een fijne avond. Bedankt voor het bellen. En tot volgende keer, hè. En geniet.
2: En straks gaan we kijken naar de Roodduivels, hè.
1: Ah, oké.
0: Ah, is vandaag voetbal?
2: Ja, tegen Frankrijk.
0: Ah, ja. Okay. Oei, dat gaan we
2: maar zonder Mbappé, hè. Die doen niet mee.
0: Nee, Mbappé is gekwetst. Dat weet ik.
2: Oké. Okay. Ja, ik kan jullie laten, want er moeten nog mensen bellen.
0: Maar, ik ging juist zeggen, we zijn ondertussen 12 minuten aan het babbelen.
2: Voilà. Ja, dat is waar.
1: Maar het was een leuk gesprek, Geert. En tot binnenkort. Maar we gaan eerst...
2: Tot binnenkort. En Hilde, tot morgen.
0: Tot morgen, Geertje.
2: Yo, gelukkig is dat.
1: Voilà, dat was een leuk gesprek met onze Geert. En eerst de broodnodige boodschappen.
0: Inderdaad.
1: En dan het liedje van Geert. Tot straks.
3: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest, het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17:15 en vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers, Sam Goris, Christophe, Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
4: Hij is er.
5: De Radio Memory app.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
5: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory app.
6: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Goeie avond.

0: vind dan een keer leuk dat we zo een keer bij de cowboys en de indianen zijn.
1: Ja, wel, ik wou juist mijn Shazam opzetten om te zien wat het precies is. Want we krijgen dat hier niet goed, maar we gaan eerst iemand...
0: Ja, we gaan ons op de lijn pakken.
1: Ja,
0: Valassie. Hallo, Kus.
2: Hallo, Kus.
0: Goedenavond, Rozeke. Gaan we nog een keer een Danny Fabri doen? Kun je het nog?
2: Zit hij tegen mij bezig?
0: Nee,
1: ja,
0: nee, tegen die vrouw die tegen u zit. Nee, ik vroeg u... Rozeke, ik vroeg aan u, gaan we nog een keer een Danny Fabri doen?
2: Hallo!
1: Bijna goed.
0: Je kunt dat beter. Ik zal het voordoen. Hallo.
2: Hallo.
0: Voilà, dat is al beter. Jij bent ook een patheke, jij. Dat jij een patheke bent.
2: Ja?
0: Ja.
1: Ja. Maar ze eet volgens mij graag patheekjes.
0: Ja.
2: Hij heeft vandaag een keer krietjetaartje gegeten.
1: Ah, ja. Met of zonder crème fraîche?
2: Zonder.
0: Ik eet zo graag crème fraîche.
2: Ja, ik ook, maar ja.
1: Pas op. Ja. Ze zegt nu, hè, ik eet graag crème fraîche, maar onlangs zei ze, goh, ik ben verdikt.
0: Ja, maar ik ben 20 kilo verdikt. Hé, hey, dat is niet van één patheken met crème fraîche. Trouwens, wij eten geen patheken, wij eten hier altijd koffiekoeken.
1: Ah, ja,
0: van, okay. die grote Rozeke, met chocolade op van binnen
2: en chocolade op van boven
0: en daar nog een keer chocolade krulletjes op. Oh,
2: dat heb ik nog.
0: Ja, of van die lange Swissen zo. Maar hier bij de bakker zijn ze altijd zo super vers, soms nog warm. Man.
1: Maar we mogen zijn naam niet vergeten.
0: Nee, we noemen geen naam. Maar sinds kort, weet je wat mijn lievelingskoekje geworden is? Maar hij heeft er niet altijd. Dat zijn van die soort boterkoeken met chocolade pittekes in. Man. Dat is lekker.
1: Ik ken dan liever een boterkoek met bezen in.
0: Met rozijn. Wel, dat is goed dat ik dat weet. Volgende keer een boterkoek.
1: Maar we hebben... We gaan Rozeke nog wel laten vertellen.
0: Ja.
1: Want ze gaat opnieuw haar nieuwjaarsbrief aflezen.
2: Ja,
1: hè?
2: Mijn nieuwjaarsbrief, ja.
0: Begint eraan.
2: Ja. Heel speciaal voor mijn beste vriendin Ilke.
0: Dank u.
2: Voor Yves, voor Kelly, voor Marianne, voor Tony en Nancy, voor Jeremy, voor Johan de Radioman, voor jou, Daniel.
1: Dank je wel, Rozeke.
2: Riedel Steens en lief vrouwtje Anjakke. Voor Fransken en vrouwtje, voor Anneken, voor Cindy en Wendy, voor Geert en Vivian, voor Katrientje en Erik, voor Danny de Groot, voor Erik de Valk en Peggy en voor Patrick de Groot. En alle luisteraars die nooit een plaatje krijgen en voor alle medewerkers van de Radio Memories.
1: Amai. Zeg, Rozeke, je mag zeker niet vergeten te ademen, hè, terwijl dat gewoon klappen zijn. Want, amai, je zei bijna een halve minuut bezig geweest.
2: Een halve minuut.
0: Dus ja, laat u niet doen, ze. Laat u niet doen.
2: Ja, maar ik kan.
1: Voilà.
0: Amai, zeg, zit een kikker in mijn keel.
1: Oei.
0: Ja, ik denk dat ik ga ziek worden. Ik heb keelpijn,
1: ik denk dat ik ga ziek worden.
2: Drink een keer.
0: Wacht. Maar ik heb meneer Kava niet. Hier drinken we alleen champagne.
2: Amai, zeg. Ja, ik heb het gehoord.
1: Maar er staat bijvoorbeeld al een fles koud voor vrijdag, hè.
0: Eén, er staan er vier klaar.
1: Oeh, amai.
2: Amai.
0: Ja. Nou, vrijdag is het open dat Marianneke genezen is, hè. Het was toch al beter.
1: Voilà.
0: Want zondag vertrekt Marianne naar Spanje. Juist.
1: En dan, met hem in de maïs?
0: Ik weet het. Het valt slecht, maar de maïs valt vroeger dit jaar, hè, door dat goed weer. Okay. Hè. Maar ze gaat zondag naar Spanje, naar Torrevieja.
1: Amai, helemaal in het zuiden.
0: Niet zo lang tot donderdagavond. Het zal haar toch een keer deugd doen. Zo een keer in de warmte. Het is daar nog altijd boven de 30 graden.
2: Amai.
1: Zeg, en Rozeke, wat heb jij vandaag uitgestoken? Hè?
2: Een beetje van alles.
0: Ah. Zeg een keer.
2: Ik heb mijn kuis behost te doen. Mijn nachtpas gedaan. Ik heb weggeweest naar de bank, naar de spar. En van de namiddag heb ik mij een beetje gerust. Heb ik hem slapen.
1: Amai.
2: En ik ben ook bij mijn televisie te zien en naar twee... naar de radio bezig met te luisteren.
1: Maar hoe doe je dat? Zowel naar de televisie kijken als naar de radio luisteren. Ik kan dat dus niet.
2: Maar jij
0: bent een man.
1: Ja, dankjewel.
2: Dat ondertitels en dan lees ik en dan dus luister ik naar jullie.
1: Ah, valassie.
0: Dus het geluid van televisie staat af dan?
2: Ja. Dat
0: is ondertitel,
2: dat kan lezen, hè.
0: Ah, okay. Dat zijn de die-hard fans,
1: van,
0: hè.
1: De die-hard memory fans, hè.
0: Zeg, jij had een plaatje gevraagd van Céline Dion.
2: Ja, vriendin.
0: En Daniel heeft gekozen voor I'm Alive.
2: Ah, dat is ook een mooie.
1: Ik ben levend.
0: Okay. Zeg, was u een brief afgelezen, Roseke? Want ik weet het niet.
1: Ja, hij was afgelezen.
2: Ja, mijn brief was afgelezen.
0: Oké. Okay. Goed.
2: Kom Johan straks?
0: Ja, Johan komt. Ja. Alive and kicking.
2: Dat is goed, die gaan we kwijt moeten bellen.
1: Ah, valassie.
0: Hij zal goed gezien zijn, want hij is 2 dagen op zwier geweest. Dus,
2: Oh, la.
0: Ja, dat weet ik niet. Hè. Ik kom niet tussen wat een ander...
2: Nee, dat weet ik, jongen, dat weet ik.
0: Saba, Roosje, we gaan jouw plaat draaien.
2: Ja, kan je
0: maar we gaan eerst...
2: Nog een goede avond.
1: Ja, bedankt, hè. Salutjes, hè.
2: Ja, dag.
0: Dag.
1: Maar we gaan eerst nog een keer de Alvin op de mensen loslaten, hè.
0: Ja, want dat was de plaat die onze Geert gevraagd had. Dus misschien kan ik ze aan elkaar plakken. Tenzij jullie beslissen om te bellen 0266 99 66 0. Voilà, en wij wachten op jouw telefoontje.

0: En wij zijn aangekomen in het Wilde Westen. Wij hebben onze paarden geparkeerd hier voor de deur. Ze zijn hooi aan het eten, dus ze mogen even rusten.
1: Ja,
0: absoluut. Ik heb geen verbeelding. Maar ik wou eerst iets zeggen over die Morricone, want ik heb het opgezocht. En het komt uit de film Once Upon a Time in the West. Maar het is niet zeker dat de versie die ik hier heb de echte originele is. Het kan zijn dat, zoals je zegt, dat normaal mijn mondharmonica ertussen is. Dus dat laat ik overwegen. Maar het is afkomstig gemaakt door de Italiaan Ennio Morricone, die ook filmmuziek gemaakt heeft voor The Good, The Bad en The Ugly.
1: Ja, een van de beste muziekfilmmakers. Of ja. filmmuziekmaker. Hilde,
0: ja.
1: We hebben nog iemand aan de lijn.
0: Ah, is juist. Okay.
1: Ja, allez, we gaan er hem bij pakken.
0: Ja, even luisteren.
1: Bonjour, monsieur.
0: Pita, bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez commander?
2: Nee, dat kan niet van.
1: Bonjour,
0: Frans. U spreekt Nederlands, meneer.
2: Ja.
0: Ah, wat wilt u bestellen? U bent bij Pizza Hut.
2: Nee, ik heb geen pizza.
0: Oh.
2: Ik heb van gisteren tot nu 7 dingen gescheiden. Dat zijn wel eclairkes.
1: 7 eclairkes?
2: Zijde van gisteren tot nu. Zijde
0: jij niet verlegen?
2: Dan zijn
0: wij in Brunpap
2: van
0: Keirig. Maar er één
2: op
0: tijd, dat heb ik er 7. Zijde jij niet verlegen? En wie heeft die vrouw die zelf gemaakt?
2: Nee,
0: hebben
2: we gekocht. Ding.
0: Ah, want ik weet dat die dames kunnen heel lekker koken, dat weet ik.
2: Zeg, dat lag om de poel, ik was veel te kwaad nu.
0: Ja, ik was ook wel een beetje kwaad en teleurgesteld in Van der Poel.
2: Ja, het ligt een beetje van nou ja. Ze kwamen op 10 seconden en ze gaan er niet dicht. Wat maar belachelijk zoiets.
0: Ja.
2: Ze moeten dat dicht gaan. Ze moeten niet kijken.
0: Ze hebben inderdaad, het was nog een kilometer of 6 geloof ik. Toen waren ze op 10 seconden. En dan in één keer zaten ze weer op 50. Ik heb het ook niet gesnapt, hè.
2: Nee, ik begrijp niet.
0: Maar ja, de Remco heeft wel geprobeerd, maar alleen. Hij was ook het beste vast van het vat. En alleen kun je dat niet doen. Hè? Nee.
2: Ah, dan word je bijna als vrije wijk niet.
0: Ja, maar kun je niet alles willen, Frans.
2: Maar jij is dan zondag is het Europees kampioenschap. Dat is geen ronde van dingen. En nee, dat is één dag in de hand. Dat is Europees kampioenschap.
0: Zie je dat gelijk had, dat Europees kampioenschap was?
2: Ja. Ah. En dan een zaterdag erop in de ronde Lombardije. Die twee.
0: Europees kampioenschap. Dan gaan we Van de Poel en zo toch meedoen.
2: Nee, Van der Poel, dat is gedaan, dat had niet meer zijn naam.
0: Juist, wat hem op congé?
2: Volgend jaar wordt die vader, en van 10-9 gaan de cross voorlopig niet meer rijden dit jaar.
0: Oei,
2: geen cross.
0: Hoe kom dat?
2: Nee, dat klopt, want wanneer, alleen de klassieker bij de weg, maar de cross voorlopig zal alleen een jaar tussen uit gaan werken.
0: Ah, maar wacht een keer, is zijn vriendin niet zwanger?
1: Ah, maar ja, maar dat zijn
2: ja, ze niet, gaat papa worden.
0: Maar ik kan hem geen ongelijk geven, zo.
2: Ik ben ook zwanger.
0: Ja, van een olifant.
1: Nee, van die 7 eclerkes.
0: Nee, van een olifant.
2: Maar dan zegt de papa, wanneer je de baby, wanneer komt, zeg ben ik ook.
0: Nee, hé Franske, jij bent zwanger van een olifant. Dat slurfken hangt er al door.
2: Mijn slurf hangt al, is onder mijn boog, dat is helemaal niet hangen.
1: Ja, maar zie dat niet. Kijk, Hilde zegt slurfken en jij zegt al slurf. Dus
0: ja, ik heb dat nog niet gezien, ik weet dat niet.
2: Dat gaat niet
0: steeds.
1: Franske, jij wou de groetjes doen.
2: Ja, doe de groetjes aan jullie beiden.
1: Dank u.
2: Dan word ik een dikke knuffel.
0: Dank u wel.
2: Ik doe ook de groetjes aan Yves, aan Kelly en Marianneke.
0: Ja.
2: Aan de Gert en Viv, Tony en Nancy. Aan mijn broer Dolf en Anja. Aan Jeremy, aan Anneke. Aan Cindy, Wendy en Katrientje.
0: Ja.
2: Ook aan Danny de Grote, aan Jan de Radioman, de Rooske. Ach, je zei al, dat zijn alle medewerkers van de Radioman, Marie.
1: En ik heb een mooie plaat. Sorry, ik ben hier tekens aan
0: doen. Daniel, doe maar hier teken aan toe. Hoe moet het mij zeggen?
1: Ah, wel, pak die Céline Dion voor de reclame.
2: Ja. En ik heb een mooie plaat aangevraagd van mijn broer. Van morgens tot avonds.
1: Ah, wel. Ik denk dat die kikker van Hilde in mijn keel terechtgekomen is.
2: Nou, Hilde, zijn stem is niet goed. Die heeft een een valling of zo, ik weet
0: ja,
2: niet.
0: Ja, ja, ja, een beetje... Ik denk dat een beetje vermoeidheid is de laatste dagen. Ja.
2: Ik denk dat ze maar een poel bloed krijgen. Hè.
0: Nee, dan niet, maar de laatste dagen een beetje weinig geslapen. Ja. En, ik ben zo iemand, hè, Frans, als ik begin tv te kijken, dan ben ik een binger. Ken je dat, een binger?
2: Ik heb gisteren op de koers 150 kilometer geluisterd.
0: Hoeveel?
2: 150 kilometer heb ik geluisterd.
0: Aan de koers. Ja, maar ik heb een gans gezien. Daar gaat het niet om. Maar ik bedoel, als zo s'avonds, als iedereen slapen is, dan heb ik zo'n moment, een moment van rust. En dan denk ik van, en nu heb ik televisie voor mij alleen, en nu ga ik kijken naar wat dat ik graag kijk. En dan kan ik zo een keer op Netflix zo een filmpje, en dan valt het super mee. En dan denk ik van, oh ja, het is toch al 12 uur. Ik kon nog eentje kijken. En dan is, dan is het 2 uur. En dan denk ik van, zou ik nu nog ene kijken of niet? En dan durf ik soms nog een keer een beginnen, of een serieke.
1: En dan slaap ze
0: Ik slaap niet tot 2 uur, jongen. Maar ja, wat moet ik zal ik een invalide, Franske, wat moet ik de hele dag doen thuis?
2: Nou, ik weet het niet, manneke.
0: Ah, ja. Kun je niet blijven als thuis,
2: je,
0: hè?
2: Als je mijn mama-filmkamer zien, dat staat niet gewoon, niet gewoon kamer.
0: Oei.
2: Nee, dat staat... Dat staan nog een film dan, denk je.
1: Oei, Franske.
0: Vandaag niet, hè. Vandaag geen dutte, hè.
2: Nee, dat heb ik dan niet. Ik zal het niet doen.
0: Oké, beloofd.
2: Ik zal het niet doen, echt niet.
0: Je mag de groetjes doen. Dat wel.
2: Ja, ik heb dat gedaan, hè.
1: Dat heb je al gedaan.
2: Ja, maar...
0: Als ik hoor, ben ik verloren, hè. Ja. Dat is juist.
1: Franske...
2: Oké,
0: morgen, Daniel. Ja. We moeten nog zeggen welk plaatje dat hij gekozen heeft. Hè?
1: Zeg het maar. Heeft het trouwens ook al gezegd.
0: Ah, heeft hem het...
2: Van mijn broer een doos.
1: Voilà.
2: Als morgen s'avonds moet ik aan het denken.
1: Ja, voilà.
0: Dat is bij mij ook zo zeker. Ja. Franske, dat is bij mij ook zeker.

sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

0: Ja, pla, dat was hem helemaal, de nieuwe plaat van Rudolf Stevens en Van 's Morgens tot 's
1: Avonds.
0: Origineel van Willy Sommers, hè?
1: Is het van Willy Sommers?
0: Natuurlijk toch.
1: Ah, oké. Okay, ja.
0: Nee? Nou, doe het met twijfelen. Wacht, hij staat hier juist open, zie. Willy Sommers. Jeze, van 's morgens tot 's avonds.
1: Ah, ja, oké, okay, ik wist het niet meer.
0: Ik ken mijn klassiekers, hè, jong.
1: Ja, maar je wacht toch aan twijfelen.
0: Ja, ja, jij brengt mij aan twijfelen. Ja. We hebben hier een plaatje klaarstaan.
1: Ja, wel. Ook een klassieker eigenlijk, van een Nederlandse rockgroep, de Trekner Keks, met als liedzanger Riek de Leeuw. En je gaat het herkennen.
0: Ja.
1: Want de Kreuners hebben een cover van gemaakt en we gaan u laten ontdekken. De Trekner Keks.
0: De originele plaat, Nu of Nooit. Als ik hem nog met pijlken vind, is dat in.

0: Hilde, als het mij afvraagt, vond ik deze originele versie veel beter dan die van de Kreuners.
1: Ik moet eerlijk zeggen, het is een heel mooi plaatje. Ik heb nog een mooi plaatje gevonden. Ken je deze, madame?
0: Ik ken ze.
1: Ze zeiden tegen mij dat ik op haar lijk, omdat ik ook zo'n lange, scherpe neus heb.
0: Ja, maar zij heeft vooral veel botox in haar lijf.
1: Ah, ik niet. Ik niet. Ja. Het is ons Cher.

0: or nothing van Cher.
1: Alles of niks.
0: Alles of niks, inderdaad. Ons eerste uur zit erop. We hebben tijd nog om één mooi plaatje te draaien. En dan wordt er eentje van onze Blommie.
1: Aaron Blommaert.
0: Heb je hem al gezien de laatste tijd?
1: Nee.
0: Hij was knap, hij is nu nog knapper. Ja. Ik zou van die blonde lokken laten zetten. Amai, biesje. Echt biesje. Maar ja, 66 jaar bijna. Allee, ja.
2: Eigenlijk een... Nee, ik ga het niet zeggen.
0: Durf er niet aan te denken. Banaan een oldtimer, zeg het
2: ja, maar.
0: Maar
2: ik, nee, ik ging gewoon zeggen een oud is.
0: Dat ben ik al. Goed, hier voilà. Is hij, onze
2: Blommie. Hoe zit het met ons?
0: Tot zo dadelijk.

0: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependaele nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstel. Diependaele zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar België. Bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het 3e weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: En ik denk dat ik hiermee onze vriend en collega Jeremy Casalé een plezier gedaan heb, want dat is een grote fan van Bart Peters.
1: Maar het is ook hij heeft ook mooie liedjes.
0: Ja, bevallig, ze is niet mis.
1: Voor mij denk ik altijd, deze morgen ook, oei, ik heb maar twee boterhammetjes niet meer en ik had beter dat liedje en brood voor morgen vroeg beluisterd.
0: Ja, dan had ik eraan gedacht.
1: Voilà.
0: Goed, er staat een plaatje klaar.
1: Ja, wel, ik had nog verteld dat ik gisteren op de Lappen ben geweest. Ik ben naar Antwerpen geweest, naar de Roma. En dat was een verjaardagscadeau van de papa van mijn petekindje. En we zijn samen naar de groep Cake gegaan. Luisteren en kijken. Ik had er nog nooit van gehoord. Het is een Amerikaanse rock indie groep. En ik was aangenaam verrast. Die maken best wel een mooie muziek.
0: En was het lekkere cake?
1: We hebben geen cake gegeten, maar ik vroeg ook, hoe komen ze aan die naam cake? En uiteindelijk was dat er zoiets geks, maar... De groep begonnen in de jaren, begin jaren 90. En het plaatje dat ik hier klaar liggen heb is van 96 en het is de titel The Distance.
0: Oké, en we gaan dat nu draaien. Allee, als ik het vind.
2: Reluctantly crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning

Ja, Jimmy Frey. Niemand weet hoeveel ik van je hou. En ik herinner mij Jimmy Frey als 3 of 4-jarige nog dat liedje. Breng die rozen naar Sandra. Trouwens, mijn nichtje Sandra is Sandra genoemd na dat liedje. Nu, de volgende is er eentje van Evelien Canoot. En ook een hele mooie titel met Zonder zorgen. Als we door het leven kunnen gaan zonder zorgen, is het toch heel mooi. Evelien Canoot, Zonder zorgen.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Alleen de grootste hits.
3: Radio Memory.
2: De mooiste muziekmix.

0: dat kan niet. Ik ging juist zeggen, de kant van je koptelefoon gaat niet. Heb maar één hoor. Kijk, want hoor ik... Ah ja, wel.
1: Ja, maar ze gaan alle twee wel, hè. Maar er scheelt toch iets bij u, hè.
0: Ja, ik denk dat mijn koptelefoon is die niet goed werkt.
1: Ja, nee, maar uw koptelefoon, die sluit beter af dan de mijne.
0: Ah, dat dacht ik. Want ik had zo... Allee, ja, ik hoor mijn eigen in een blikken doos vandaag.
1: Oei.
0: Hé, hey, ja. Er was nog een hele toffe plaat van onze...
1: Ik hoor ze graag. Marietje
0: Laat... Allee, ja. Zaliger, moeten we zeggen,
1: ja,
0: ondertussen.
1: Inderdaad.
0: Het doet wel raar, want ik zag... was het vorige week nog een programma op tv in De Verraders?
1: De Verraders.
0: En waar ze meespelen, dan krijg je toch zo kippenvel dat je zegt van... Ach,
1: ja.
0: Ik vind dat je daar al een beetje zag dat ze heel ziek was. Ik denk dat ze dat echt nog heeft willen meedoen, haar laatste ding dat ze nog kon doen. Maar ik vind... Ja, ik kan er mij niet van de mening ontdoen dat ze daar al niet ziek was.
1: Ja, ik had een indruk toen ze met de kerstshow in Tollenbeek was ze ook niet goed.
0: Nee, ze was toen, nee, maar ze heeft dat toen ook gezegd dat ze niet goed was. Hè.
1: Ja.
0: Dus dan gaan we terug naar januari 26. En dan spreken we over een dikke 10 maanden. En ik denk dat ze toen begonnen ziek worden is. Dus het is een groot verlies voor de Vlaanderen, voor de muziek. Maar je hebt ook nog een mooie klaargezet.
1: Ja, ik had er die een keer tussen gezet, omdat ik die regelmatig een keer zie passeren op TikTok. En je ziet dat filmpjes, die dansende nonnetjes en patertjes. En
0: ik heb dat nog niet gezien.
1: Aan een muziekproducer gevraagd. Winnen ze daar iets op, Laïs? En nee. Dus in heel wat landen draaien ze daar muziek, maar zij hebben er niks van. Wordt ook regelmatig gecoverd, waar ze ook niks van hebben.
0: Nee, maar dat klopt, hè. Maar het is ook zo dat als je een eigen plaat uitbrengt, heb ik me laten wijsmaken, dat het gedurende een aantal jaar mag niemand er een cover over maken. Maar na een aantal jaar, ik denk dat dat 10 jaar is, ik ben niet zeker, na 10 jaar mag iedereen van uw muziek gebruik maken, van de tekst gebruik maken, en zijn eigen versie van maken.
1: Dat
0: zou niet mogen kunnen, vind ik.
1: Ik weet dat dat met klassieke muziek is, die al heel oud is, dat kon, maar ik wist niet dat...
0: Ja. Dus, ja.
1: Maar we gaan ondertussen een keer luisteren naar Laïs en het Smitje. En houd u niet in, dans maar mee.
0: Ja, en bellen kan ook nog, hè. 02-66-99-660. En nu zit ik aan de telefoon.
1: Voilà, wie weet met de zoet gevoelige stem van de hele...
0: Het is dat, hè.
1: Voilà, zie.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Are you with me, Hilde?
2: Yes, I'm with you. Ik vind het een heel mooie plaat. En ja, als je me straks het plezier wil doen, wil je eens de plaat draaien. Sorry, papi.
1: Ja, we gaan dat straks na de boodschappen draaien.
2: Okay.
1: Maar
2: goed,
1: ik heb er nu eentje van een Vlemske Antwerpse groep die niet anders als covers gemaakt heeft.
2: Ja, dat klopt, dat klopt.
1: En die super populair waren in Vlaanderen.
2: Mm-hmm.
1: En het zijn de Strangers. En uiteindelijk zijn ze nog met twee over.
2: Ja, dat klopt. En er een paar van dood.
1: En kende nog wie dat er over is?
2: Er was Nest, dat weet ik, die is dood.
1: Nee, Nest leeft nog.
2: Nest leeft nog. En dan had er zo ene met een bril op.
1: Die is overleden.
2: Die is overleden.
1: En je hebt nog de John.
2: John, ja.
1: Ja, John en Nest zijn de enigen die nog overgebleven zijn.
2: En de anderen zijn allemaal dood. Dat is heel jammer. Maar
1: ja, gaat René, gaat Bob, gaat Alex.
2: Ja, de Bob ook. Just. Zeg, weet je wat dat ook een hele toffe band is om naar te gaan kijken? Dat is, moet even op hun naam komen.
1: Catastroof,
2: ja. Ze zijn ooit hier in Galmaren
1: op de Vijfhoeksfeesten
2: geweest. En dat was echt cool.
1: En ze dronken Genever.
2: Ja, klopt. Ja. Dat weet ik nog. Maar ik was toen nog een jong meisje, dat is lang
1: ik
2: geleden.
1: Ik ook, want ik was er ook met Rood Kruis in die tijd.
2: Ja, klopt. Just. Ik wist dat ik u al vroeger tegengekomen was.
1: Ja, maar het is heel lang geleden, toen we nog jong en mooi waren.
2: Mooi, ja, wow, daarvoor moet het eerst zijn. Goed, voilà, we gaan muziek draaien.
1: Voilà. De Vader Grijzenbaard.
2: Dit is Vader Grijzenbaard, hè?
1: Yes.

0: Afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompagnie.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompagnie.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

0: Mallorca, voilà, Mallorca Mani.
1: Ah, wel, ook nog een beetje Duits ertussen, al een soort Duits.
0: Een beetje een dansplaatje, hè. Mallorca, Mallorca. Wel, ik zou nu ook wel willen in Mallorca zijn.
1: Goh, ja, ja.
0: Dat zal toch
1: eigenlijk
0: wat warmer zijn als hier, hè.
1: Ja, maar het was een mooie dag, hè.
0: Ik mis de zomer, Daniel. Ik heb problemen. Die domme winterdagen, dat donker weer, dat regen, dat kou. Ik kan daar niet tegen.
1: Allee, ik hou er ook niet van.
0: Ik hou daar echt niet. Een mens wordt daar echt depressief van. Echt waar. Ja. Dat is de... Trouwens, wist je dat de herfst, niet de winter, maar de herfst, de periode is wanneer het meeste zelfmoorden gebeuren?
1: Goh, Hilde, ja, dat klopt.
0: Ja, nee, het klopt.
1: Het vallen van de bladeren.
0: Ik voel dat bij mezelf ook. Het vallen van de bladeren en het schieten van de bladeren. Dat zijn twee gevaarlijke periodes.
1: Moeilijke dingen.
0: Maar bon, ik had een plaatje gevraagd. Topic, Becky G en Sorry Papi.
1: Voilà, we gaan ze starten.

0: je me ziet. Een hele mooie plaat. Dus het is van André Hazes, ja, zijnde Roxanne.
1: Ik kende het niet. Ik heb het ertussen gestoken. Het is een hele mooie.
0: Ja, ik, ik ben fan van Roxanne. Ja. Ja, André ken ik goed, maar Roxanne ook. En ze heeft een plaat en dat is Sorry. En Sorry, dat is samen met haar vader, toen hij al overleden was, met een holografische weergave.
1: Wow.
0: Dus het is een mix van zijn stem met haar stem. En die plaat noemt Sorry. Misschien een keer vragen aan Johan dat hij ze straks draait. Wij gaan afscheid nemen met een prachtige plaat.
1: Ja, Hotel California.
0: De Eagles. Daniel, bedankt om erbij te zijn.
1: Ja, het was heel tof. Het was lang geleden.
0: Ja, het was inderdaad lang geleden. Ik ben er morgen van 6 tot 8 terug en jij bent er vrijdag.
1: Ja, een specialeken.
0: Ah, want dan komt er een gast-dj mee presenteren met onze Daniel. Dus ik zou zeggen, wees er als de kippen bij. Wij gaan eruit met de Eagles en we hebben het over deze prachtige plaat genaamd Hotel California.
1: Tata.

0: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is uitgesteld naar woensdagnamiddag. De bespreking van de begroting in het halfrond zou dan vrijdag gebeuren. Vlaams minister-president Diependaele nam vanmiddag alleen plaats op de regeringsbanken in het Vlaams parlement en ving daar de kritiek op van de oppositie op het ontbreken van een akkoord. Die kritiek was niet mals. Onder meer Vlaams Belang opperde dat de nachtelijke monstervergaderingen net voor de deadline het gevolg zijn van wanbeleid en uitstelgedrag. Diependaele zei nog dat de coalitiepartijen op een zucht van een akkoord stonden. Vooruit zet Ginny Beels uit de partij. De socialisten willen niet meer met haar samenwerken na wat ze noemen deelloyaal gedrag. De partijleiding en met name voorzitter Rousseau vinden dat de voormalige Antwerpse schepen een te eigen gereide koers vaart. Dat ze op haar eigen podcast onlangs in gesprek ging met belangvoorzitter Tom van Grieken zette binnen Vooruit ook veel kwaad bloed. De partij vraagt Beels nu ook haar mandaat als provinciaal gedeputeerde in Antwerpen terug te geven. Indien Beels als onafhankelijke wil verder zetelen, heeft het provinciebestuur daar geen meerderheid meer. Spoornetbeheerder Infrabel heeft zijn contract verlengd met spoorbouwer De Witte van de Kaveijen, een bedrijf uit Wingene in West-Vlaanderen. Dat maakt sporen, bovenleidingen en seininrichtingen. Het gaat om een contract van 25 miljoen euro. Dat biedt zowat 200 werknemers van het bedrijf weer minstens 4 jaar werkzekerheid. Vooral op de as Antwerpen-Mechelen-Leuven zullen nieuwe werven openen. De voorbije 3 jaar ging 90% van alle opdrachten van Infrabel naar België. Bedrijven. En er is geloot voor de 16e finales van de Crocky Cup met nu ook alle eerste klassers in de trommel. Nog 32 teams strijden om de Belgische voetbalbeker. Club Brugge en Union beginnen hun bekeravontuur thuis tegen respectievelijk Lokeren en Nijlen. AA Gent moet naar Rochefort, Anderlecht naar Beerschot. De loting leverde ook 1 duel tussen eerste klassers op en dan nog een beladen streekduel met Sint-Truiden-Lommel. Alle wedstrijden vinden plaats in het 3e weekend van oktober. Aangenaam zacht, maar vooral in het westen kan vanavond nog een enkele bui vallen en vannacht kan daar zelfs een donderslag bij zijn. De rest van het land houdt het droog. Nacht minimaal tot 17 graden. Morgen begint mistig, maar daarna veel zon en tot 29 graden.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op 1 adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: De beste muziek
1: hoor je hier.
5: Radio Memory.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
1: Johan de Radioman.

28 september 2026, 20 uur en een achttal minuten. Allemaal welkom op Radio Memory, live vanuit Galmaarden. Eerst en vooral een dank u voor Daniel en Hilde voor de muziekdoos van daarnet. En ik ben bij u tot 22 uur met Souvenir, Souvenir. En je mag bellen als je een verzoek wilt aanvragen op het welbekende nummer van de studio 02-6699-660. En als tweede plaats zijn we kindje van Adamo geprogrammeerd. En wel, veel plezier ermee. Je sais.

worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Dat was eentje van heel lang geleden, is het niet, beste mensen. Willy Sommers met Zeven Anjers, Zeven Rozen. En we blijven in de souvenirkens deze avond. De volgende is ook eentje van de Bee Gees, de gebroeders Gibb, met Staying Alive.

0: Zet zaterdag 21 november 2026 alvast met stip in je agenda. Want dan vieren we het 15e jubileum van Slagerfeest. Het tofste feest in de evenementenhal van Puurs. De deuren openen om 17.15 uur. En vanaf dan is het genieten van een avond boordevol sfeer, ambiance en de grootste slagerhits. Op het podium staan Willy Sommers. Slagerzon in je hart. Sam Goris. Maureen, Louis Vlion, Rob van Daal, Yves Segers, Larissa, Sammy Moore, Wout, John Dennis, De Jongens, Danny D'Amaro en Frank van Damme. Wil jij dit feest niet missen? Bestel dan snel je tickets via www.slagerfeest-tofstefeest.be of bel naar 0476 88 56 54. Dit jubileumfeest wordt mede mogelijk gemaakt door Oudenaar de Meester en Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. We kijken er naar uit om samen met jou het 15e jubileum van het tofste feest te vieren.
1: Hij is er.
2: Hij is er.
1: De Radio Memory App.
2: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
1: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
2: De Radio Memory App.
3: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
4: Radio Memory.
5: Goeie avond.

Daarnet was het een nummer uit het jaar 1993. Ace of Base met All That She Wants. U hoort op de achtergrond instrumentaal. Wil het zeggen dat we een aanvraag hebben van iemand. Ons Rooske uit Assen heeft gebeld. En bij haar mag ik altijd kiezen. En ik heb eentje gekozen van Alain Barrière vandaag. Dat ze opdraagt aan iedereen dat ze kent. Alle medewerkers van Radio Memory. En ik heb eentje geprogrammeerd met de titel L. Veel plezier ermee.

En daarnet konden we samen genieten van eentje van Amanda Leer met Follow Me. En er net voor was het Fleetwood Mac met Save Me. En tot aan de reclame heb ik er nog terug twee klaarstaan. Eentje in het Nederlands en eentje in het Engels. Een beetje verliefd, dat is natuurlijk van André Hazes. En dan eentje van Al Martino. En dan is er de reclame.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Dit is Radio Memory.
2: Goeie avond.

Deel 1 van Souvenir, Souvenir zit er bijna op. Daarnet was het Aar Sullivan, of Aar Sullivan zoals jullie zelf willen. Met Estutu Paar. Nee, ik ben bij jullie tot 22 uur. Het eerste deel gaan we eindigen op vraag van Hilde met een liedje. En dat is Jenny. Tot ziens. En deel 2 beginnen we waarschijnlijk eentje van AC/DC.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: De beste muziek
3: hoor je hier.
4: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
3: Johan de Radioman.

0: Jawel, allemaal welkom in deel 2 van Souvenir Souvenir voor deze maandag 28/9/2026, een paar minuten na 9. Het was in feite een vraagje van onze collega Daniel om dat eerste plaatje in deel 2 te draaien. AC/DC, Highway to Hell. En dat straks in de muziekdoos hebben ze gesproken van de dochter van André Hazes. En ik ga dat liedje toch niet draaien, waar ze samen zingen. Papa en dochter van in een tijd. André Hazes samen met Roxanne Hazes. En ze zingen voor jullie allemaal. Sorry.
1: Sorry. Wat ik je zeggen wil is sorry. Maar jij gaat weg, het is voorbij. Het is voorbij. Echt voorbij.
2: Sorry.

0: Dat was er eentje van Laureline en die had een vraag. Schat, wat kost een zoen van jou? Ja, ik weet dat niet. Wat kost een zoen? Oh, je mag het altijd doorbellen als je wilt. De volgende, tot aan de reclame, heb ik er nog twee. Het wondermooie liedje van Roy Orbison over dromen. In Dreams, gevolgd door eentje van Kelly ook. En die zingt In Mijn Armen, In Mijn Arms. En dan is het de reclame.
1: A candy-colored clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just to sprinkle stars.

0: verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Eentje in het Italiaans was dat van Laura Pausini met de titel Antologia. En nu Kate Rian, the promise you made, dat is iets speciaals voor de politiekers. Zij beloven veel, maar ze houden zelden hun belofte. We blijven maar betalen.

Dat was er eentje van Laurent Voulzy. Die zong over vier wolken, quatre nuages. En weet je wat er in Gent veel gegeten wordt? Dat is een specialiteit uit die streek. Gentse waterzooi. Koen Kruken heeft er in een tijd ook een liedje van gemaakt. Gevolgd door eentje van Paul Anka, net voor de reclame met de mooie meisjesnaam Diana.

genetisch was zo van uw groenzond. Want de kikus die moet hebben. Jodder val moest van dat bion. En het groensel dat is gesneden. In stukjes en broekjes van zon.

poepen, geen pap, maar een bla vanuit uw vlonderen. Die zijn geil, sugeren hel. Gepakt een papora, gedoet er waterpa. En nu qua versche groensels, een doren van een a. Je zet dat op een vier, het kookt dan met plezier. En zijn die kieken zoekte, geeft ons de pot morier.

pakt een pak pora, je doet roeterpa. En nu qua verse groensels, een dore van een a. Je zet dat op een vier, en kookt dat met plezier. En zijn die kieken zoogde, geef ons de pot morier. Je pakt een pak pora, je doet roeterpa. En nu qua verse

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Radio Memory. Goeie avond.

Dat was er eentje van Leo Sayer, When I Need You. En als je iemand niet meer nodig hebt, dat kan een ruzietje na een ruzie zijn of switch of ik weet niet wat, dan kan je het volgende doen. Liefst niet natuurlijk. Ik verscheurde je foto van Koos Alberts.

Een herkenbare stem zou dat moeten zijn voor jullie allemaal. Kenny Rogers met For the Good Times. Ik kijk even naar mijn uurwerk. Het is bijna 22 uur, een achttal minuten nog of negental minuten. Ik heb er nog twee, maar blijf luisteren naar de radio, want we zijn er 24 op 24, 7 op 7. Morgen ben ik ook tussen 1 en 3 namiddag natuurlijk, met de mooiste muziekmix. Maar de collega's beginnen al van morgen vroeg, heel vroeg, met de programmatie hier bij Radio Memory. We gaan eindigen met eentje van het jaartal 1970, de groep Kings met Lola. En dan met eentje klaarstaan om te eindigen. Lam, L-A-A-M, met Melancholie. Hou jullie goed, mooie en zachte nachtrust. En tot morgen allemaal. Tada!

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen...

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.